0: cha bikuwaha
1: againde twa muzanga againde twa muzanga chikuma.